mana mamutiana kandeleli worera ondeleli amremani ipawe injijimiyo evarelo mdego i mana mamulopana kandelelo rera ondelela amremani ipawe injijimiyo evarelo mdego manoyu.